0: T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-Rex. T-Rex, roar!
1: Daddy, T-T-T-T-T-T-T-Rex. Daddy, T-T-T-T-T-T-T-T-Rex. Daddy, T-T-T-T-T-T-T-T-Rex. T-Rex, roar!